0: guarispa.
1: ¡Chicharina!
0: ¡Chicharina!
2: Caira tu cama, chaya chimorgaiku, zich harina wakichita,
1: zich harina,
0: zich harina,
1: zich harina,
0: causa ininquista.